Eberi Pacho, Igantich, Onyoyo, Wakredi Wapach, Obet Kame no Yellow Hamia, Joko Twin, Kion Twin.